Hij onderhoudt wat dier, mijn bos aan het, mijn papa oppas. Ja, toch een kost moeders, moeders. Zo kon hij nu niet vloem het krata zo wat dat gaat doen. Hij me namelijk te roepen, hoe ik die krata is moeders, hoe ik elkaar.

Éirítear sáile el brenéir can arrápót. Ik heb het niet gezegd. Nou, dat is niet zo door het zo. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.